Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter

Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld.

Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden. 1, 2, 3.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld.

Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap.

Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador.

Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden.
2: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een

gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.

Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde reflecting pool van het Lincoln Memorial. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken.
1: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee.
0: Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen

Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te

Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen.

Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beest.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Bolle. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen.

Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

En ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie hier op Streekomroep de Beverlanden op deze zondag. Een mooie zondag in Zeeland, zullen we dan maar zeggen. Zon, zee, strand, barbecue, wat je allemaal wil. De komende dagen blijft er nog gewoon lekker weer om allemaal leuke dingen te doen buiten. Maar let wel op, hè. Goed smeren, goed drinken.

kijken, dat is het devies. Nou ja, moeten we het over voetbal gaan hebben? Ik heb besloten samen met Saskia dat we dit programma zoveel mogelijk voetbalvrij houden. Er zijn al zoveel meningen, zoveel dingen erover gezegd. Wij willen er gewoon niet aan meedoen. Wij willen gewoon een programma maken met alleen maar lekkere muziek. En over Saskia gesproken? Haar hoor je zo meteen met een update van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie de jarig zijn. Ik draai de lekkere plaatjes voor je, zoals deze van Whitney Houston. How Will I Know? Nu op Streek om Roep de Beverlanden. Goedemiddag.

0: De oude hit van Fleetwood Mac. In de uitvoering van The Course, Your Dreams op Streekomroep de Beverlanden. Saskia, goedemiddag. Heb jij trouwens wel voetbal gekeken gisteren?
1: Ja, goedemiddag Henk. Ja, ik heb wel voetbal gekeken, maar wat je al zei, we gaan het er niet over hebben. Dat hebben we gezamenlijk besloten, omdat er zoveel programma's zijn die over voetbal gaan. Dus wij dachten, laten we dat nou eens niet doen.
0: Nou, gezamenlijk is een groot woord, Saskia, want het kwam eigenlijk uit jouw grote toverhoedje. Je zei, laten we dat nou eens niet doen, want iedereen doet het al. 21 juni, wat gebeurde er allemaal op deze dag? Vertel het me.
1: Ja Henk, dat ga ik je vertellen. Wat er allemaal gebeurde op deze 21ste juni. Misschien heb jij er vroeger ook wel eentje gehad. Een draagbare cassettespeler of later een cd-speler. Nou, in 1979 lanceerde Sony namelijk de allereerste Walkman. En in 1955 verscheen het eerste Nijntje-boekje van Dick Bruna. Een generatie later kennen we Nijntje natuurlijk nog steeds. En in 2024 zat Mark Rutte na bijna 14 jaar als minister-president voor de laatste keer de ministerraad voor. En bij zijn afscheid kreeg hij een langdurige, staande ovatie. Omdat dat natuurlijk was voor zijn prestatie of dat hij wegging, dat is mij niet duidelijk. Michael Gross en Meredith Baxter zijn van 9 jaar. Zij speelden de vader en moeder in de serie Family Ties, waarin ook Michael J. Fox doorbrak. Zij worden vandaag 79 jaar. En ook oud-voetbal Michel Platini is jarig. Net als Elizabeth Bouldridge Grant. En dat zeg je waarschijnlijk niet, maar

0: Hoi, ik ben Saskia en ik heb streeknieuws voor je, want Tim Fransen is de nieuwe kinderburgemeester van Goes. Tijdens een verkiezing kreeg hij de meeste stemmen van het publiek en mag hij zich komend jaar kinderburgemeester van de gemeente noemen. De verkiezingen vonden plaats op het Bleeveld waar bezoekers hun stem konden uitbrengen in een speciale stemlokaal. En Tim kreeg symbolisch de hooghoed overhandigd van zijn voorganger Ilse Flipsen. Naast de nieuwe kinderburgemeester zijn er ook twee nieuwe kinderwethouders gekozen. Dat zijn Zoe de Recht en Evi Nieuwersteeg. Zij vormen samen met Tim de nieuwe kindercollege van Goes. En na een officiële installatie op 22 augustus tijdens de Goes Kinderstad gaan zij een jaar lang meedenken over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen in de gemeente. En daarbij ondersteunen ze natuurlijk het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigen zij de stem van de jonge inwoners. Met de benoeming van Tim, Zoe en Evi krijgt Goes zijn 24e kindercollege. Het drietal volgt daarmee hun voorgangers op en zal de komende maanden bezig zijn bij verschillende activiteiten en evenementen in de gemeente.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebevelanden.nl.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jonge Michael Jackson was. Maar dat was niet zo. Heaven Campbell, zo heet het jongetje op deze plaat. Die samen met Quincy Jones scoorde in de jaren 80 met Tomorrow. De zon staat hoog aan de

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

0: Een juweeltje. Een juweeltje op je radio op deze zondag. Toto en I'll Be Over You op Streekomroep de Beverlanden, waar we nu streeknieuws voor je hebben. Want reizen door Zeeland past vanaf morgen de regels aan voor het flexvervoer. Inwoners van Borselen kunnen dan geen flexritten meer boeken op routes waar al een gewone bus of een treinverbinding beschikbaar is. Volgens directeur Ruben de Loof moet flex weer vooral een aanvulling worden op de bestaande openbaar vervoer en niet een vervanging daarvan. Tijdens de normale dienstregeling wordt flex daarom op vele trajecten uitgeschakeld. Alleen in de vroege ochtend en late avond blijft de dienst beschikbaar. De capaciteit die hierdoor vrijkomt wil Reizen door Zeeland inzetten voor nieuwe verbindingen. En daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid van een flexverbinding tussen Walcheren en Noord-Beveland.
1: Mis niks. Volg de kettingreactie ook op de socials.
2: Jouw perfecte zomer is zon, zee, strand en
1: de kettingreactie.

0: Streekomroep op de Beverlanden. Goedemiddag, ik ben Saskia en ik heb streepnieuws voor je. Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is weer begonnen op de Westerschelde. Bij Zandplaten, bij onder meer Hoedenskerke en Baland worden de eerste pups alweer geboren. Toch verloopt niet alles zonder problemen. Want vorige week werd bij Hoedenskerke een dode zeehondenpup gevonden. Volgens Jaap van der Hielen van reddingsteam Zeedieren neemt het aantal meldingen van verzwakte en zieke dieren toe. Hoewel de zeehondenpopulatie in Zeeland de afgelopen jaren is gegroeid, blijft de situatie wel kwetsbaar. Vooral jonge pups hebben moeite om zelfstandig voedsel te vinden nadat ze door hun moeder zijn verlaten. En daardoor lopen ze een grotere risico op ondervoeding en ziektes zoals longwormen. Vrijwilligers houden daarom de dieren de komende maanden extra in de gaten. En of de populatie dit jaar stabiel blijft, dat wordt pas duidelijk na een volledig jaar van tellingen.
1: Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Bolle. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame.

Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Heb jij ooit wel eens zo'n warme zomerse dag meegemaakt op Vaderdag? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan het me niet herinneren. De zomer is echt begonnen van 2026 en we zijn er nog niet vanaf. Nee, ik zag temperaturen van bijkomen van boven de 35 graden eind van de week. Nou, dat vind ik wel erg warm. Marcel Steenbakker, je weet het, hij is maandag weer terug op de radio. Is weg geweest naar een heel warm land waar het altijd zo'n beetje 37, 40 graden is. Ik sprak hem vandaag nog eventjes. Ik zei tegen hem, ja, dat had je niet voor ons hoeven in te pakken. Dat had je wel even mogen houden. Nou ja, hij heeft het wel meegenomen. Ik vind het wel fijn dat hij wat voor ons meeneemt. Een klein cadeautje voor de zomer van 2026. Zometeen hoor je nog natuurlijk Saskia met het laatste streeknieuws. Ik heb toch één plaat over het voetbal in de lijst gezet van vandaag. Ik denk, ja, een klein beetje wil ik er dan toch aan doen. Ook al heeft Saskia besloten dat we het er niet over gaan hebben. Dan heb ik wel de stoute voetbalschoen even aangetrokken. Die hoor je zometeen hier op Streekomroep de Beverlanden. Maar eerst Glenn Madeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Zondag, dit is de middagshow op de Zeeuwse Radio. Zomerradio. De kettingreactie.

0: Het is warm in Zeeland. Goedemiddag, ik ben Saskia en ik heb op deze mooie warme zomerdag ook nog streeknieuws voor je. Want een vrouw is afgelopen nacht in Goes gewond geraakt bij een aanrijding tussen een snorfiets en een auto. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, meldt HV Zeeland. Het ongeval gebeurt omstreeks 3:50 op de kruising van de Gasthuisstraat en de Oostsingel. Door een onbekende oorzaak waren een snorfiets en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. Twee eenheden van de politie en een ambulance kwamen ter plekke. De medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonden nagekeken en vervolgens zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft van beide partijen een verklaring afgenomen. De zomerse
1: 50. Komt eraan. En jouw drie favoriete zomerhits zouden er zomaar in kunnen staan. Stuur ze door naar info@streekomroeptebeverlanden.nl. En hoor ze terug 19 juli op Streekomroep de Beverlanden.
2: Alleen jouw favoriete zomerhit. Je hoort ze in de Zomerse 50.

Samieu en de Multicolors of Streekoproep de Beverlanden. Nou ja, goed, ik had gezegd, we gaan het niet over de voetbal hebben. Maar ik kan er toch ook niet een klein beetje omheen gaan natuurlijk. Hè? Laten we eerlijk zijn. 5-1 hebben we gewonnen gisteravond. Prachtige wedstrijd gezien natuurlijk. Koning en koningin waren natuurlijk hartstikke blij. Niet alleen voor het Nederlands elftal, maar ook voor de Curaçaose jongens. Want ja, daar stonden ze in de filmpjes heel mooi te dansen met al die mannen. Ik heb er wel van genoten. Ik vind dat we een prachtig koningshuis hebben. Ik zei het al, we kunnen er niet omheen. Ik ga er toch één plaat aan besteden. En daarvoor gaan we terug naar 1988. Dat mooie jaar 1988. Toen we Europees kampioen werden. En toen hadden we de Hollanders. En die hadden een nummer. En die heette Aanvallen. En dat geldt nog steeds. Tot aan het eind van het toernooi.

met het slot van Wouters. Maar dan komt hij toevallig bij Gullit recht. Gullit recht. Bart van Basten moet scoren. Ja! Ja! Ja, van Basten weer. Hoe is het mogelijk? Wat een merkwaardige goal. Zo bleef hij wel langer. En hij is weer van de hoek van Erwin Koeman.

0: kijken. Als de bal wordt genomen, is het weer.
1: Ja hoor, dus hier inderdaad, knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten, schiet!
0: Ja! Ja! Ja!

0: Kasten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Bart de Vreemde, schot! Ja! En terecht, het is zijn afzetwedstrijd geworden voor Oranje, na 23 in de land.
1: De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tony M deed destijds. En dit was de uitvoering samen met Mystique Rasputin op streek omroep de Beverlanden. Ik zeg goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Ik wil je even meenemen naar de volgende, want misschien heb je het wel op de socials zien staan van streek omroep de Beverlanden. Hij komt eraan. 19 juli gaan we hem uitzenden. De zomerse 50 hier op streek omroep de Beverlanden. We zijn volop in de voorbereidingen en we kunnen jouw hulp goed gebruiken. Want welke drie zomernummers zouden nou in die lijst moeten staan? Heb je daar een idee over? Hou je bijvoorbeeld van, ik noem maar even wat, Boney M, hè, in dit geval, met Sunny, ik noem maar even iets. Misschien Zandvoort, Pasadena Dream Band. Ik noem maar zo even twee namen die heel snel in me oppoppen, maar misschien heb jij veel betere ideeën dan ik. Laat het mij dan even weten, want dan kan ik de lijst samenstellen voor je en dan hoor je hem op 9.

debevelanden.nl. info@streekomroepdebevelanden.nl. Ga er eens even voor zitten, neem even de tijd en help mij om die lijst zo leuk mogelijk te maken voor je. Waar was jij met die bepaalde song van de zomer die je nu misschien in je hoofd hebt? Laat het maar weten. info@streekomroepdebevelanden.nl. Stuur het daar naartoe en je hoort jouw nummer misschien terug op 19 juli hier op Streekomroep de Beverlanden in de Zomerse 50.

0: Streken Marutte Beverlanden, goedemiddag. Ik ben Saskia en ik heb streeknieuws voor je. Want ziekenhuis ADRZ in Goes stopt vanaf volgende week tijdelijk met de pijngeneeskundige zorg. Volgens het ziekenhuis zijn er door personeelsprobleem onvoldoende mogelijkheden om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te garanderen. Het gaat om een combinatie van ziekteverzuim en vertrek van medewerkers. Daardoor worden ruim 200 patiënten met afspraken op de pijnpolie en zo'n 40 patiënten voor infuustherapie getroffen. Het ADRZ is inmiddels in overleg met andere ziekenhuizen om patiënten over te nemen. Daarbij gaat het onder meer om Zorgzaam, Braves Ziekenhuis, Amphia en Erasmus NC. Volgens het ziekenhuis kunnen patiënten met acute pijnklachten daar op korte termijn terecht. Tegelijkertijd wordt gezocht naar tijdelijke artsen om de zorg in Goes zo snel mogelijk weer op te starten.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Bart Simpson. Van de Simpsons, hè? Als je er vroeger naar keek, dan ken je dit plaatje wel uit je jeugd. Doer de Bartman op Strekenberoep de Beverlanden. Dat was de laatste plaat die ik in ieder geval aan en afkondig voor de show van vandaag. Want volgende week zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van de Kettingreactie. Saskia en ik, wij wensen jou een hele fijne, mooie week. Vergeet niet jezelf goed in te smeren, veel te drinken en ook bijtijds rust te houden. Ga niet in de volle zon en zo. Pas goed op jezelf, maar pas ook goed op anderen. En dan zijn wij gewoon volgend weekend weer bij je terug met heel veel lekkere muziek. Laatste plaat die ik voor je heb, die ik wel aankondig, is die lekkere plaat van Simply Red. Here We Go uit de jaren 80. Nogmaals, fijn weekend. Oh, en ga je barbecue vanavond alvast eet smakelijk.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen.

Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kondenberg en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen ze wel eens. En dat bleek maar weer uit deze single Shame and Scandal in the Family. Sean Elliott, daar kon je naar luisteren. Hij opende deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Het komende uur weer boordevol met leuke muziek uit het heden en het verleden.

Alles wat jij kunt, kan hij een stukje beter. Pieter Tos die zong erover in I'm the Toughest. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 21ste juni van het jaar 2004. In België werd Mark Dutroux veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in

0: Dat was hem nog een keer. De nieuwe single van Blackbird. Do You Read Me? In 2017 bracht ze haar eerste single uit en die werd direct goed ontvangen. Ondertussen heeft ze haar derde album uitgebracht en die heet trouwens ook Do You Read Me?
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Mary Wells, Roxy Music en Cliff Richard. Maar eerst Wiltura.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

voor de ene al wat mooier dan voor de andere. Wilt u daar een zong over en mooi, het leven is mooi. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Lao Tse. Wie stilstaat, overwint de hitte. Wie hard loopt, overwint de kou.

0: Ze kwamen uit Engeland en ze scoorden in totaal 4 hitjes. Dit was hun allereerste, het stamde uit 1979. Vieze Zee was dat en The Worker.
1: Muziek voor iedereen.

0: Ze nam haar eerste LP op toen ze pas 12 jaar oud was. Deze plaat nam ze op toen ze 28 jaar oud was. Dat was in 1996. Celine Dion was dat en Because You Loved Me.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De plaat werd geschreven door Smokey Robinson en uitgevoerd door Mary Wells. Het was een hit in 1964, My Guy. Een 7-jarig jongetje uit Duitsland, die heeft het wel heel bond gemaakt. Het kind deed voor meer dan 33.000 euro aan aankopen voor mobiele spelletjes op zijn iPad. Toen zijn vader daar na 20 maanden achterkwam, probeerde hij via de rechter het geld terug te krijgen. De rechtbank oordeelde dat de aankopen rechtsgeldig waren gedaan, omdat ze via het account en de creditcard van de man in kwestie zijn gedaan. Dus het geld, daar kan die achter sluiten. En de 7-jarige jongen, die moet heel wat maanden nog de afwas doen voor hij zijn schuld aan zijn ouders heeft ingelost. Dit is Roxy Music.

Waarschijnlijk hun meest bekende opname. Roxy Music was dat. En Love is the Drug. En dan nu een duo dat helaas niet meer bestaat. Nick en Simon zijn dit. Vaarwel.

0: to be.
1: Eigenlijk heet ze Ashley en als je dat een beetje door elkaar husselt, dan krijg je haar artiestennaam. En dat is Halsey Ghost was dat. En daarvoor kon je nog luisteren naar Nick en Simon. Vaarwel verleden.

muziek uit een verre verleden was dat. Sly tezamen met de Family Stone. And it's a family affair. De volgende meneer die scoorde zijn eerste hit in 1959. En hij bleef hits maken tot het jaar 2000. En in die 40 jaar heeft hij ons heel wat hits nagelaten. Zoals deze, Cliff Richard, The Only Way.

0: Cliff Richard was dat. En the only way out is the only way in.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Papiergeld heeft een gemiddelde levensduur van 18 maanden.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: Zijn ouders waren in het bezit van een hele grote uitgebreide collectie platen. En daar heeft hij zijn liefde voor muziek gevonden. James Morrison was dat en Nothing Ever Hurts Like You.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen.

Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kondenberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. In Biddinghuizen is gisteravond bij een aanrijding met een auto een 32-jarige fietser om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Reken 10 minuten extra tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hoogt. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Every window in my hometown is empty.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat ze bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade.

Het weer. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. En de verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij dat ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee-jump-bedrijf Entrecordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76, Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. En de slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

ben Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27, Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76, Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De avond van... Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden, net als in de vorige films, ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungeejumpbedrijf Entrecordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile.
2: Classic Rock op jouw radio.
4: Het is 21 juni 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock, aflevering 427. Twee uur lang Classic Rock op Streekomroep de Beverlander. Te beluisteren via alle bekende kanalen, maar tegenwoordig ook via DAB+. The Boys of Dungeon Lane is het 20e solo studioalbum van Paul McCartney. Uitgebracht op 29 mei 2026 via Capitol Records. Het album, dat in samenwerking met Andrew Watt werd geproduceerd tijdens sessies die teruggingen tot 2021, werd aangekondigd op 26 maart 2026 samen met de release van de eerste single Days We Left Behind. De tweede single Home To Us is een duet met Ringo Starr.

Homed was het duet samen met Ringo Starr. The Boys of Dungeon Lane was trouwens een tekstregel die Paul McCartney gebruikte in het nummer In Liverpool, een demo uit 1991. Dungeon Lane is een straat in de wijk Speke in Liverpool en het album is over het algemeen geïnspireerd door McCartney's jeugdherinneringen aan die buurt. De straat loopt van Speke naar Ugglet Shore aan de Mersey, een gebied dat populair was bij vogelaars. Voor de aankondiging van het album plaagde McCartney het album met vogels emoties op zijn social media. De Stones.

Owner of a Lonely Heart van Yes is eigenlijk de enigste nummer 1 hit voor de band in de Verenigde Staten. En geschreven door de destijds nieuwe bandlid Trevor Rabin. In Nederland behaalt de single in 1983 een respectabele tweede positie. Het nummer, net als het album 90125, wijkt af van de oude sound van Yes. Meer vervorming in de sound en er wordt sterker gebruik gemaakt van synthesizers.

Don't Let Me Be Misunderstood. En dan in de uitvoering van Gary Moore. Het origineel werd toen de tijd door Nina Simone gedaan. De Animals die zijn er nog mee bezig geweest. Santa Esmeralda is er nog aan bezig geweest. Zelfs Elvis Costello heeft zijn eigen eraan gemaakt. Dus ja, zoveel keus. Man of the World, geschreven door Peter Green en geproduceerd door Mike Vernon. De groep had eerder in 1969 een contract getekend bij Immediate Records, maar dit platenlabel hield kort na de uitgave van de single op te bestaan. Hierdoor is het ook de enigste single van de groep die onder dit label is verschenen. Volgens Mick Fleetwood gaat het nummer over de mentale gezondheid van Peter Green. Het is een erg profetisch nummer. Toen hij dit soort nummers maakte, hadden we geen idee dat hij aan de binnenkant zoveel leed kende. Maar als je naar de tekst luistert, is het overduidelijk wat er aan de hand is. Maar het is een mooi nummer en een aangrijpend nummer. Fleetwood Mac en Man of the World.

David Bowie schrijft The Gene Genie tijdens zijn eerste concerttour in de Verenigde Staten. Hij zingt het als in alle Ziggy Stardust concerten tussen 72 en 73. Hoewel men gelooft dat de tekst over de Franse toneelschrijver Jean Genet gaat, is de Gene Genie volgens David Bowie zelf een Iggy Pop-achtig personage. De song wordt op 24 november 72 uitgebracht als A-kant van de Gene Genie, Ziggy Stardust.

Ik denk zo'n beetje alle concerten van Deep Purple waar Ian Gillan als zanger optrad. En nog steeds optreedt, begint wel met dit nummer, Highway Star van Deep Purple. De titel van dit nummer verwijst naar de stationsidentificatie van de BBC World Service die ze gebruikte tijdens de Tweede Wereldoorlog. This is London Calling. Vaak werd dat gebruikt naar uitzendingen in bezette landen. De tekst weerspiegelt de bezorgdheid van Joe Strummer die hij voelde over de wereldgebeurtenissen met een verwijzing naar een nucleaire fout. Een incident in Three Mile Island dat eerder in 1979 plaatsvond. Joe Strummer heeft gezegd: we hadden het gevoel dat we op het punt stonden van een helling af te glijden. Of zoiets. We grepen ons vast met onze vingernagels en er was niemand om ons te helpen. En de tekst: London is drowning and I live by the river komt voort uit de bezorgdheid als de Theems zou overstromen.

Coldplay scoort in 2003 een monsterhit met dit nummer van het album A Rush of Blood to the Head. Het is duidelijk te horen dat de band van de piano een prominent songonderdeel begint te maken ten opzichte van de gitaar. Coldplay-zanger Chris Martin verleent enkele jaren later zijn medewerking aan een salsa remake van het nummer met de Buena Vista Social Club. Dit is Coldplay en Clarks.

Even kijken waar we zijn gebleven. Volgens mij ergens in 1973 met het album Hello van Status Quo en Rollover Lay Down.

Ja, we gaan zo de laatste plaat draaien van dit allereerste uur van Classic Rock hier op Streek Omroep de Beverlanden. En dat is Joe Bonamassa en Beth Hart. En hoe noemen ze dat? A Marriage Made Out of Heaven of zoiets. Een combinatie die gewoon geweldig is van die twee. Hey, ik dank jullie voor het luisteren. Zometeen na het nieuws zijn we terug. En alle berichten en alles wat erbij hoort met nog meer muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden tijdens Classic Rock.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden, net als in de vorige films, ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen.

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: op jouw radio.
1: Rockin' in the Free World van Neil Young. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden op deze 21 juni 2026. Don't stop, believe in.

In het najaar van 1971 breken de Golden Earrings, zoals ze toen nog heette, met een S, met She Flies on Strange Wings, de Nederlandse top 5. Het jaar erop mag de Haagse band als Europese voorprogramma voor The Who optreden. Love.

Bob Dylan schreef het nummer, maar het was Jimi Hendrix die enorm succes boekte met zijn versie van All Along the Watchtower. Het groeide uit tot een van de bekendste nummers van Jimmy. De originele versie van Dylan is rustig. De songwriter gaat met John Wesley Harding nadat hij elektrisch gaat op zijn albums Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited en Blonde on Blonde terug naar zijn roots in de akoestische folk. Zo is Dylan's All Along the Watchtower een kenmerkend verhalende song met akoestisch gitaar en mondharmonica. Voordat John Wesley Harding uitkomt, vraagt Hendrix een kopie op van het album. Hij moet en zal een van de nummers coveren. In eerste instantie wordt dit I Dreamed I Saw St. Augustine. Maar na lang nadenken valt de keuze toch op All Along the Watchtower.

app of bel naar 013 7941 00.

Nirvana en Come As You Are hier op Streekberoep de Beverlanden. Metallica en Enter Sandman, afkomstig van het iconische zwarte album.

Maar jaren geleden ben ik ooit eens naar een optreden geweest van Deep Purple. Dat was in de Brabant Hallen in Den Bosch. En er stond Uriah Heep, die stond toen in het voorprogramma. En dat was echt een optreden om niet te vergeten. Wat een sfeer wat daar hing. Op een gegeven ogenblik begonnen ze dit nummer te spelen. En een hele hal, de hele Brabant Hallen, die stond er gewoon op zijn kop. En het was absoluut geen easy living. Maar deze, Lady in Black, dat maakte gewoon wat los bij de mensen.

0: Ooit geschreven door Al Verlee en geproduceerd door Mike Vernon. Het nummer werd nooit uitgebracht als studioopname, maar kwam in plaats daarvan op het livealbum Undead terecht. Undead, zo. Komt een beetje rottig bestrot uit. Opgenomen in de kleine Londense jazzclub Klook's Kliek. In het nummer zijn de nummers Blue Suede Shoes, Baby Please Don't Go, A Whole Lot of Shaking Going On en Boom Boom van Johnny Lee Hooker verwerkt. 10 Years After speelt de bekendste versie van I'm Going Home tijdens het Woodstock Festival.
1: Adrie van Putten, streekomroep de Beverlanden.

Since I've Been Loving You was door Led Zeppelin al verschillende malen live uitgevoerd, nog voordat de opnamesessies voor Led Zeppelin 3 begonnen waren. Ondanks dat was het volgens Jimmy Page het moeilijkste nummer om op te nemen. John Paul Jones speelt in het nummer op een Hammond-orgel, waarbij hij de baspedalen van het orgel gebruikte als vervanging voor de basgitaar. John Bonham maakte tijdens zijn basspedaal maakte tijdens de opnames een piepend geluid. Iets dat later bij de samenstelling van de eerste Led Zeppelin boxset uit 1990 geconstateerd werd. Het enige probleem dat ik tegenkwam bij de samenstelling van de eerste boxset was een vreselijk piepende basdrumpedaal op Since I've Been Loving You. Het klonk steeds luider hoe vaker ik ernaar luisterde. Het was duidelijk over het hoofd gezien. Volgens Robert Plant.

0: vanavond van...
1: Streekomroep de Beverlanden.
2: De Beverlanden.

The Beatles en A Day in the Life. Het zit er weer op voor vandaag, voor deze 21ste juni van het jaar 2026. De laatste 21ste juni van het jaar 2026. Aflevering 427 van Classic Rock. Hier op Streekomroep de Beveland. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie nog zeer veel plezier met de rest van de programmering. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Classic Rock. Dan is het de laatste van de maand en dan gaan we weer een special doen. Welke het is, dat laat ik nog even in het midden. Ik weet het, maar jullie nog niet. En dat is de verrassing. Ik zou zeggen de groetjes, bye bye en veel plezier. Ik laat jullie achter met de Simple Minds. En Alive en Kicking.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen

En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Een zonnige sessie. 7 weken in de lijst. 12 haalden die de Trumps en Hold Back the Night. We starten ermee, deze sessie.
1: Muziektherapie.
0: En je hoort verder onder veel meer popnieuws. Een nederpopknaller van ruim 30 jaar geleden. De 5-4 met, ja, zeg maar eigenlijk maar wereldwijd het verplichte nummer van deze week. Eindelijk nieuw werk van een 82-jarige legende. En nu eerst een zeer bekende stem.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ja, ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen, maar afgelopen maandag werd hij toch echt 80 jaar oud. Nuddy Holder, het gezicht en vooral het geluid van Sleet. Dit was hij van een paar jaar geleden opgenomen in de Walsall Arena. Om precies te zijn op 6 juli 2023. Johnny B. Good. Zometeen hoor je het popnieuws en tot die tijd een bloedje mooie van eigen bodem.

Op 28 augustus verschijnt Roaring Waves, een album van twee reuzen in de progressieve rockmuziek, Marillion's Steve Roddery en Genesis' Steve Hackett. 7 instrumentale tracks, geïnspireerd door de diepzinnigheid van de zee. Janet Jackson is ineens weer hot in Japan. 4 optredens in grote arena's verkochten in no time uit. En een single die ze opnam met de Japanse supergroep BE:FIRST was een uur na de release nummer 1. John Fogerty is onderscheiden met de Johnny Mercer Award. Het is de hoogste onderscheiding van de Songwriters Hall of Fame. En die werd eerder uitgereikt aan onder andere Frank Sinatra, Dolly Parton, Neil Diamond, Paul Simon en Stevie Wonder. Volgende maand verschijnt In the Eye of the Storm, de soundtrack van de concertfilm van Foreigner, die ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de band werd gemaakt. Er staat onder meer een coverversie op van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En Carly Simon brengt op 14 augustus Comes in Waves uit, haar eerste album met nieuw werk sinds 2008. De eerst vrijgegeven track heet Howl en die hoor je zo meteen.

Heel wat popartiesten halen de 18 jaar actief zijn niet. Carly Simon pauzeerde 18 jaar voor ze met nieuw werk kwam. Over een paar dagen wordt ze 83 en ze kan het nog altijd blijkbaar. Haal van het album Comes in Waves, dat dus in augustus gaat verschijnen. Carly Simon in Muziektherapie.

0: Elk jaar is hij terug te vinden, de top 2000 van Radio 2. Maar het was dan ook wel een hit. Althans, bij ons in Vlaanderen waren ze toch aanmerkelijk minder onder de indruk. In de top 50 haalde die nummer 50. Nederland vond hem toch wel wat leuker. Dan haalde hij op nummer 2. Gaia van Valencia uit 1993. En dan gaan we 33 jaar actueler aan de slag, zeg maar. Nieuw album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane. Salesman Saint, met vooral een erg mooie tekst.
1: 2026.

0: van het uiterst succesvolle nieuwe The Boys from Dungeon Lane, Paul McCartney en Salesman Saint. Ja. Prachtig nummer vind ik het. En de rode draad in het album is toch wel heel duidelijk terugblikken. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Ruim in de 80 inmiddels en een carrière zoals eigenlijk niemand anders heeft. Dus er valt over heel wat te mijmeren, zeg maar. Paul McCartney. Oké, muziek uit 1983.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
2: Je bent nou niet gek geworden.
3: Funny.

Ja, dat was echt de klank van de popmuziek uit Groot-Brittannië in de jaren 80. Van Boy 3 en The Tunnel of Love. B-kant, ik weet niet of je het singeltje hebt, is ook wel grappig trouwens. Staat een alternatieve versie van The Lunatics Have Taken Over The Asylum. Op zich ook al een vreselijk gave deun trouwens.

Voor het eerst scoorde een compositie van Bob Marley ook buiten Jamaica. Ja, dat is toch wel even een mijlpaal natuurlijk. Hij schreef het al in 1967. Bob Marley en Stir It Up. Oké, ik waarschuw je even. Het wordt nu echt tijd om eventjes onder de tafel te kruipen of je achter een gordijn te verschuilen. Hier is Deep Purple.

0: krachtige live uitvoering van een nummer wat terug te vinden is op de 19e langspeler van Deep Purple, Now What, Vincent Price uit 2013. Oké, nog een deun uit eigen land en dan zometeen weer de Fab Four.
1: Hey, hallo, yes.
2: Hit uit
1: zee.

0: Een van de vele composities van Peter Koelewijn. Dit schrijft hij voor Left Side, Like a Locomotion.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: Nou, ik vertelde het vorige week al, 25 juni is nu officieel uitgeroepen tot Global Beatles Day. En dat vieren we met het draaien van All You Need Is Love. Dan is het natuurlijk nog geen 25 juni, maar muziektherapie neemt gewoon een voorschotje.

0: Ja, op 25 juni 1969 zongen ze het in die eerste satellietuitzending die de hele wereld over ging. En dus schreven ze, al voor de zoveelste keer, geschiedenis. De Beatles, All You Need Is Love, alvast de gelegenheid van Global Beatles Day op 25 juni.
1: Ha, lieve luisteraars, Jurieke en Mark van Yellow Fox hier.
2: En nu ga je luisteren naar onze gloednieuwe single, Slow the Sun. Ik zou zeggen, maak er een

0: Deze week is hij echt verschenen en dit weekend kun je hem ongetwijfeld live ook wel horen. Yellow Fox staat dan in Baren op een muziekevenement met onder meer ook Danny Vera en Ilse de Lange. De nieuwe single heet Slow the Sun. De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Belen. Graag tot volgende week.
1: Muziektherapie.
2: Oh, I'm sorry. Here's the bugger.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: nieuws. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Het is vandaag een special die ik voor je klaar heb gezet. Een special rondom het vieren van de 100ste geboortedag van B.B. King. Het is special nummer 2 en ook de laatste. En dan gaan we weer naar de muziek van alle dag, zeg maar. De artiesten van vandaag hebben allemaal een track gezongen en ingespeeld uit het repertoire van B.B. King. En dat doen ze wel heel erg mooi. Verbindende factor is Joe Bonamassa. Hij speelt op veel songs een riedeltje mee. Maar ja, de eer gaat toch ook naar de artiesten zelf, hoor. Bijvoorbeeld naar Gary Clark Jr. met zijn Chain and Things. Veel plezier hier bij Black Blues.

gezongen door deze Marcus King. Marcus King bracht in 2019 zijn eerste cd uit, geproduceerd door Dan Auerbach, je weet wel, van The Black Keys. En Marcus King heeft een universitaire graad gehaald in de muziek en de muziektheorie. En dat deed hij bij het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. Nu dus Don't Answer the Door. Ja, als groot fan van B.B. King, want dat is hij, snap ik dat wel. Dan door met trombone Shorty en Eric Gales. Zij dachten, laten we eens van B.B. King Heartbreaker inspelen.

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazerstoet te voegen. Die blazers die deden het denk ik ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Christone Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936 en heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze Sweet Little Angel inspeelde. Buddy Guy zelf inderdaad een man van de Chicago Blues die vorig jaar nog een cd liet optekenen. Dat meteen werd gekozen tot een... Ja, wel een heel groot project, want het werd weer een Blues Award Buddy Guy. Hopen dat we nog veel van hem gaan horen. Op tour gaat hij niet meer, maar in zijn eigen woonplaats staat hij nog wel eens op het podium. En dan moet dat smullen zijn, denk ik. Jimmy Hall, Larry Carlton, dit is Sweet 16.

The Thrill Is Gone, een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk, Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan, samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started, bijvoorbeeld. Toen in de tijd met Rufus, 70 jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson, een gitarist die van vele markten thuis is. Luister maar eens naar zijn uitvoering van There Must Be a Better World Somewhere.

To know you is to love you. Bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt wel een heel bijzondere combinatie, maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black and Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is.